0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Vlag me sami son heel haren. Laat me dansen in je eyelids van je in en jen. Vlag me sommer heel haren. Laat me onrust blijven.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

op aan de soes vanaand kost haar liefde mij vreselijk duur. Haar liefde kost mij duur vanaand, haar liefde kost mij duur. Dus die dat ik maar liever hier voor die kroegman zit en gluur.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: talentvolle Abel Kramsal natuurlijk. Hy ken Blomkind. Dan wil ek gauw een shout-out gee hier so, Koena. Vir Ronnie Verwey, Quentin Ditlow, Craig Herselman en Sean Scholes. Die manne luister kliphard vir ons saam met ou maat van my, ou Justin Streven. Manne, ek hoop hy hare pijn te veel vir oggend hier. Ek hoop hier so nie. Maar jylle moet maar vastbuit en lekker werk, lekker rugby kyk. Skit.
1: Geniet om.
0: Skit gaan
1: om.
0: Skit.
1: Ah,
0: hier gaan ons.

0: op my stoep raak dinge pure plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge daar.

0: Kaars.
1: Word deel van die King Kaars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

was in die put, ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar voetbolletiek soos iets uit

0: Tibega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nommer 7.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
4: Jy's in geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grave can hold my body down.

0: Oakland. En ze zien het af. Dan ga je koude John Aki.
1: Is dit lekker om je op scanne? Is hier ook bijna groot over Jackie. Ik hoef als dat ons kan samenzingen. Zoals je dan is hier nou dat daar zo stier. Iemand zijn haren waai daar nou bij. Maar er is Doobie van die baai. Ons gaan dit nog met J. Elvis. Goed, dank je voor jou uitreik vanmiddag. Hallo John, vanuit de lekker winnerige paradijs vandaag. Ons sien uit na die natuurlik, die, so ons hoop, ons sien hulle op een. It's always better on the big screen. Ons, I was born under a wandering star van Everybody Loves Dean Martin. Ja, yeah, dis maar cool. Liefde en groete, die Meyers. Altijd een hoogtepunt om van die Meyers te kan hoor. Middag, John, man, let's fly again. Lieflijke vroeger. Sjaai jou tot... Goedemiddag John, dank je voor je tijd wat je afsluit. Te komen vermaak met briljante keuzes van muziek. Ek Leonie, yes Leonie. Ek sien Tonka hier zo in die
2: Maar dank je, ik is zo blij. Hulle gesê 4 uur gaan hulle klaar wees. Kan hy terugry en is hy ook betyds vir en waar te wees. Misschien die kans gehad, ek weet, om vir jou een boodskap te stuur. Maar jy weet mos waarvan hy hou. En dit is so lekker, hier is Job een beetje so lekker, luister na jou en hierdie wind is verskrikkelijk vandag. Maar ons sien uit om na jou te luister en al die muziek te hoor, het gaan baie lekker wees. En groet aan al die ander mense, hulle man lekker raak, Piet, kyk hoor. Ok, is baie liefde, John. Nou is, sê vir almal, hulle moet lekker raak, Piet, kyk, en lekker braai vanavond, nee? Ok, bye.
1: Hey Rensha, jy geef vir ons skoonie gees hier vanmiddag. Ons waardeer jou ook hoor. Dis Rensha, dit is ons rolbalkampioen. Of ek moet eigenlijk sê my mede-omroeper. Want baie van ons vriende hierso is basis my mede-omroeper. Ek sê vir jou, ek sê dit altyd. Ek wonder waar ons Walt is. Ek was so opgewonde toe ek nou Walt is ontmoet het daar by die haai buiteuitsending. En ek het eens geweet hoe lyk Walt is nie. Hy het net daar kom sit. En ek het net die stem gehoor. En ek kon nie ophou lag nie. Het was die grootste verrassing gewees by een van die buiteuitsendings, ek moet sê. Ja, kom ons maak weer muziek. Ja, ek wonder of jy die dans gaan doen na by die huis.

0: Soos aangevra van Altaf van Jeffrey's Boy, Window Change, Scorpions. Dis net wat daarom al baie groot was in Duitsland. En dan die volgende op die speellys speciaal vir Clive, met sy verjaarsdag vandag van Emily, speciaal vir Clive.
1: Ek hoor jou heil het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in een stil woestijn. En dit is meer as een kins om een gunst te vraag. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Is Chris Brits daar met Jacaranda vastrap net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek dink ons vat so klein wegbreekie, wat sê jy? Het jou lekker drie Afrikaanse treffers so rig teen rig gelaai, geniet het saam met my.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Dolly Parton, my klassieke treffer, I Will Always Love You. Vir diegene wat nie geweet het, die Dolly Parton is natuurlijk die oorspronkelijke skrywer van I Will Always Love You. Sy het hierdie liedjie geskryf vir haar destydse bestuurder, wat haar musiek bestuur het, en hulle pa het gekruis natuurlijk, en toe skryf sy hierdie liedjie vir hom, net om vir hom te sê, sy is hom altyd lief hê. En baie dankie vir alles, en al soeke mooie dinge. En toe natuurlijk het Whitney Houston weergawe van hierdie liedjie uitgebring, en die liedjie het net opgeblaas van toe af. Sy het so 'n paar jaar terug, so met Miley Cyrus, het sy 'n konsert gedoen, het was 'n New Year's konsert gewees, en het was so, so mooi gewees. Miley Cyrus het begin Wrecking Ball sing, en so in die middel van Wrecking Ball, toe met Dolly Parton saam met haar Wrecking Ball gesing en toe, so in die middel van die liedjie toe fade Wrecking Ball uit en I Will Always Love You begin toe speel. Die mense het absoluut mal geraak toe Dolly begin sing het I Will Always Love You. Baie mense online het natuurlijk, was een bietjie verwar gewees en gesê, maar hoekom sing sy Whitney se liedjie en alles wat die begoeders? En toe, ek dink iemand het in die comment gedrop en dit natuurlijk ook waarop gaan gesê het, hoor hier so, Dolly Parton is eindelijk die oorspronkelijke kunstenaar van I Will Always Love You. Kom, ons gaan voort, ons wat so kort advertentie breekie. Ons bietjie luister na Don Williams met Tulsa Time.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: baby.
1: Dis Ella Langley met Choosing Texas, 'n liedjie wat heidaglik baie baie goed doen. Oral. Net voordat ons geluister na Irene en Nicoleskis daar, I Wanna Know What Love Is. Kom ons gaan voort, Jason Aldean is volgende met Just Getting Started.

Dis Jennifer Zamudio daar met Mississippi, net hier op Luister FM. En net voor het was geweest, Jason Aldean met Just Getting Started. En dit is natuurlijk ons nou eers begin, man. Kom, ons gaan voor. Johnny Cash is volgende daar so met Folsom Prison Blues. En as ons terugkom, dan gaan ek ons uitklop treffer van die dag vir jou speel.

0: Is Kenny Rogers daar uit 1978 uit The Gambler. Dit was ons uitklooptrek vir van vandag gewees. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het hier op die WhatsApp-lijn. Ons gaan nou inbeweeg na ons sekulêre uur hier op Live Skyf met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM. Iets vir almal, net hier op Luister Skyf met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strijder.

0: is Jackie van Straten met Kovantjie. Net voor het Annelie van Rooyen in die sensatie remix met Ek Lewe. Is live skuif met die keuse met Marian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Daniel Strydom gaan net na my oorvat hier achter die microfoon en hy gaan dan vir jou verder vat tot en met vanaand 9:00. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Dis mos Luister FM. Hier is Christyn Volgere met Jellemal.
1: Luister FM.

Dat is de klanken van Wickfield met Saturday Night. Dat is de klanken van Wickfield met Saturday Night. Die vreugde is

0: burger wie. Ik smaak goed dukstukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom ons rakke kuis. Are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

Hey Sally, je hebt nou voor ons gevangen. Ons is nou op jitterdaad betrapt. Maar kan ons je maar een plan maken dat ons toch jouw lemoenen zien? Iets voor iets. Ons zal je ons peren wijzen en wijs je ons jouw lemoenen.

0: zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blijven u op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: hanenvreten.
1: En die hanen zweren lillenpleur. Philip ons trekt die hanen terug. En 95 van Riebassin, ons wilde sterk.
2: Suzy Bokmachine.
1: Goed vlak voor de dag, ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 63.
2: Een schotrenner,
1: omdat de kiel worden zo.
2: Doet op een boek om, maar dat is niks zonder zijn rol.
1: Ah.

0: Bok Machine.
1: Hey jij, ja, jij wat nou luister. Als jij lust is om lekker te lachen, exclusieve onderhouden met jouw gunsteling muzikanten en bands en wil zien wat jouw gunsteling Luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jij nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok. Dis waar jij al die snaakse video's en achter die skerms oomlikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer 'n paar pelle saam.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

ingeskakel by Saterdag Serenades saam met Brink Botha, waar jy na die beste en lekkerste country en boere muziek luister. Is ingeskakel by Saterdag Serenades saam met Brink Botha, waar jy na die beste en lekkerste country en boere muziek luister op jou lekker luisterstasie.

Goeienaand en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Saterdag. Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons

kry a lot scenario vanavond geselskap hou. Vanaf 9 tot en met so net voor 12 is jy reg om te rukke, te rol, te jive en te jol, want dan is jy op die rechte plek. Net eerstens, bye dankie sê vir Daniel, vir awesome show soos altyd die Saterdag sizzle, wat jy elke Saterdag aand tussen 6 en 9 in die namiddag kan luister of na uitsien ook. Maar ja, prof op program wat op jou wacht, ons het jou klitsrit, ons jou remix 3 spel en jou lysie met een wysie. Moet nergens in gaan nie, bly net waar, op jou lekker luisterstasie natuurlijk ingeskakel. Dis Luister FM 90.6 en ook 89.6.

0: was Adam met Wig de Vrees. En voor dit Ali Murs met I Hate You When You're Drunk. Dit brengt ons dan aan 17 minuten net na 9. En het is nou tijd voor jou Remix 3 spel. Maar voor dit net so paar boodskappe wat deurgekom het. Is enige wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor. Mis jou baie liefde groete Auntie Baby vanuit die nag. Nou goeie naand Auntie Baby, is lekker om weer van jou te hoor. Een boodskap ook het sê, naand sê Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor, mis jou my ou breierkie. Bye bye, dankie Gilmarie. Ook altijd maar lekker om van jou te hoor. As jy boodskap het, stuur het vir my deur 082-333-367. Onthou standaard data tariewe geld. Jou versoeke gaan ek omtrent beginne speel so 10 uur se kant. So jy kan so lank gereed maak om het dan net voor 10 vir my te beginne deurstuur. En dan speel ek eindelijk die liedjies 10:30 se kant, jammer. Ons doen het met Lysie met a Wysie. Maar ja, hier gaan ons verder, dis tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons rock and roll en jive en jol.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En als ik jou asem hoor en je stil weer een deel van mij beet en ik slaap al jou aan.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n daga boy. Man, hij is nooit hoor. Je verstaat niet bij je maat. Alle kanten van zijn bed is verkeerd.

Monique en Swart Koplet, Ek val vir jou. Dit bring ons nou na amper kwart oor elf, toe paar sekondes weg van kwart oor elf. Maar nou, ons luister nog lekker muziek hier op jou lekker luisterstasie, nog so 3 of 4 liedjes, en dan is het tijd vir my om jou te groet, maar kom ons geniet het, terwyl ons verder gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.